0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio 1224.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuw.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: Whiskey and Lace. Deaf Americans. The Firestone Band.
1: En meer.
2: Thank you very much.
1: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
1: Radio 1224.
3: Altijd piraten hits.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
3: Radio 1224.

Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.

0: 12-24. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: En op je wekkerradio.
2: Weerbericht.
3: Het is bewolkt en er valt in het westen wat lichte regen. In de rest van het land blijft het voornamelijk droog. Het kwik daalt naar zo'n 2 graden in Groningen tot 8 graden in Zeeland. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint overwegend bewolkt met vooral in de westelijke helft wat regen. 'S Middags is het overal grijs en er trekken weer buien over. Er is ook kans op onweer. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust en rond de 16 graden in het oosten van het land. Er waait in de middag een matige zuidwestenwind. In de avond blijft het bewolkt met een paar buien. Het onweer trekt weg naar het oosten. Na het weekend houden we fris en wisselvallig weer met verspreide buien. Maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook flink warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: 1224.
4: Dit is Radio 1224. Als jij in mijn cabine een konvooi en met de vlam in de pijp wil horen, dan zit jij hier goed. Groetjes, Henk Wijngaard.

0: Radio 1224. Je staat aan de poorten van het weekend.
1: Het is weekend!
0: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek. Radio 1224. Als dat geen feestje op de radio wordt.

0: Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas.
1: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je daar niks beters voor? Hè?
0: Nee. Moet je even goed luisteren, het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen

ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Radio 1224.
1: Zie je je ogen.

Dit is een lied over een verboden liefde. Mijn liefde voor Nathalie. Ik ontmoette haar tijdens mijn vakantie. Maar zal ik haar ooit echt beminnen?

met dat vee aan 1000 frank plus btw. Ik stond op punt de deur weer dicht te gooien. Plots mijn jongste telg verscheen, die schreeuwde: pa, ik wil er een. Ik had geen keuze en kocht een aap met vlooien.

0: en mogelijk is daar ook onweer bij. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust tot zo'n 16 in het oosten en er waait vanmiddag een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het bewolkt en overwegend droog, maar in het oosten valt er eerst nog wat regen. Komende nacht zakt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen wordt het ook een natte dag met af en toe ook wat zon, mogelijk pas later in de namiddag en avond. Het wordt 15 of 16 graden en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Beste luisteraars,
2: dit is Radio 1224.
1: En we zullen aan de radio gekluisterd zitten. Ik dank u wel.

0: op V4.
1: Ik weet echt werkelijk waar niet wat ik hoor.
0: Via de middengolf op 1224 kilohertz.
2: Hallo luisteraars en amateurs, u bent verbonden met de zender Studio B.

Luisteraars en amateurs, u bent afgestemd op Studio B. De plaat gaat de ronde voor alle luisteraars en alle amateurs. Speciaal voor de zieken en ouderen vandaag, die ik sterkte toewens. Ik hoop op een goede ontvangst. Als er een amateur zit voor een rapport, komt er maar uit. Ik luister.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dames en heren.
2: Jij luistert 12-2-4.
3: Oh, hier zijn we.

0: En dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Ski and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: zitten allemaal niet te wachten op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij.

0: Jij luistert 1224.
1: Weerbericht. Vanuit het westen trekken er vanmorgen gebieden met regen over het land. En daardoor blijft het lang regenachtig bij zo'n 9 tot 12 graden. De wind komt uit het zuiden en is meestal matig. Vanmiddag komen er opnieuw stevige buien aan, soms met een klap onweer. De zon laat zich maar af en toe zien en het wordt tussen de 14 en 16 graden. Vanavond en vannacht vallen de meeste buien in het oosten. In het westen is het even droger, maar later kan ook daar weer regen vallen. Het koelt komende nacht af naar zo'n 8 graden. Morgen, maandag, start de nieuwe week bewolkt met regen in het oosten. Maar in de middag breekt de zon vaker door en ontstaan nog een paar losse buien. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. De rest van de week blijft het eerst nog wisselvallig. Maar vanaf donderdag wordt het duidelijk zonniger, droger en warmer. Met temperaturen die oplopen naar 19 tot 22 graden. En later landinwaarts zelfs 25. En tot zover het weerbericht van het...
2: Hallo!
0: Radio 1224.

En zo pakte ik mijn kans, want ik voelde mij gedreven en vroeg haar gelijk ten dans. Oh, mijn hart bonkte gemeen en zij bonkten op meteen. En dan ga

orkest heeft ingezet. En de drummer slaat een roffel en speelt Kom, ik wil naar bed. Zijn collega Glitterjas ligt reeds te slapen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd te springen in haar blootje. En de baarman zijn gezicht staat op gaan we nog niet dicht.

0: 1224. Via de Middengolf en het internet.
1: Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er dan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je dan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schette hij ze met haar gat.

0: En dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat ervan uitgegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager, omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
0: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Let's go!
4: Jij luistert Radio 1224. Je staat aan de poorten van het weekend.
3: Het is weekend!
4: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek. Radio 1224.

0: iedereen luistert. Radio 1224.
1: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed.

0: De informatie in deze uitzending kan achterhaald zijn.
1: Welkom bij Radio 1224.
2: Wij zijn de nummer 1.
3: Nummer 1.
2: In Piratenland. Want, de nummer 2, dat klinkt zo lullig.
4: Goedemiddag, welkom bij een uurtje met het sneeuwbaltrio hier op Radio 1224. Dit is Hallo Venus, Hallo Heidi, Angelina.
5: Zwarte

0: Het Sneeuwbaltrio is een Gronings-Drents trio bestaande uit Koos Hendricks, Dick van der Woude en Jan Brongers. Het Sneeuwbaltrio komt voort uit de Stajaco's. Wanneer drummer Stado Brongers in 1975 stopt, is Dick van der Woude zijn vervanger. Zij maakte na zes albums en diverse singles ook nog een tweetal singles onder de naam De Eskimo's. Maar daarover later meer. Je gaat nu een audiofragment horen uit een interview met de heren over de opname van hun eerste singeltje.
1: Nou, we hadden, ik was ook altijd in die situatie een beetje bezig met een commerciële gedachte. Wij waren bij de Etenpiraten, waren we vrij populair. En ik zei, laat ik maar een A-kantje schrijven, dat als dat werkt, dan werkt dat in Hilversum. Maar laten we als B-kant, laten we er maar een piratennummer op zetten. Dus de A-kant werd dat E-kleine Paloma, wat de hit werd, maar... Het plaatje is op zich ook gigantisch op de B-kant verkocht. En dat heette Atletico. Dat was een bepaalde zender die hier in Drenthe nogal actief was. Het was een soort ode aan die piraten. En vooral die piraten, die pakten...

0: Op 2-4, een uurtje met het sneeuwbaltrio. Hier op de 1224 kHz. Het drietal schreef bijna 80 nummers in de Nederlandse taal en zo'n 20 in het Gronings. Ze waren onder andere te gast in Op losse schroeven en op volle toeren bij Giel Montagne. Maar wie schreef eigenlijk al die nummers? Je hoort Koos Hendricks.
1: Nou, ik in het begin en later ook Dickie. Dus hadden we combinaties. In het begin schreef ik de nummers van de... Ja, dat had toen te maken met het feit dat Jan plotseling kwam met van... Hé, we moeten een plaatje maken. Ik zei, ja, wat kost het dan? Hij zei, kost niks.
2: Een dubbeltje.
1: Kost geen dubbeltje. Ik zeg, hoe geen dubbeltje? Ik zei, nee, ik heb contact gehad met Johnny Hoes in Weert. En die wil ons er graag hebben. Hij zei, we geven een bord patat ook, hè, tussen de middag. Dus hij zei, maar u moest hem twee liedjes schrijven. Ik zei, hou liedjes schrijven. Ik zei, ik kan geen noot lezen. Ja, hij zei, maar... Sinterklaas gedichtjes ben ook wel leuk, dus schreef maar een liedje. Dus ik schreef twee liedjes. Bandrecordertje aan en de melodie Neurien, dan hak ik hem vast. En we gingen met een carnaval instrumenten gingen we richting Weert, Zuid-Limburg, naar Johnny Hoes.
3: Als de

0: heimwee van het sneeuwbaltrio hier in een uurtje met op Radio 1224. Welkom, welkom. Je luistert naar Radio 1224. Dit is de Atlantic met een uurtje met het sneeuwbaltrio. Werd op een gegeven moment populair in Hilversum. Koos Hendricks vertelt hoe.
1: Er was één gek iets bij. Het sneeuwbaltrio kwam tot 3 keer toe in de Nederlandstalige top 10. Dus we kwamen binnen. En we gingen van 8 naar 7. We gingen van 2 op 7 hangen. Gingen naar 9 en waren er weer uit. Maar Joost de Draaier in Hilversum had op een of andere reden iets met ons liedje. En draaide het alle dagen. En hij was de toonaangevende disjockey. Dus tussen 6 en 7 was Joost de Draaier op de radio. En die riep: wie heeft vandaag de Tour de France gewonnen? Het sneeuwbaltrio. En dat was boom, onze single weer. En we kwamen voor de 2e keer in de Nederlandstalige top 10. En we gingen naar de 5e of de 4e plaats. En we zakten weer weg. En we dachten: nou is het gebeurd. Maar Joost de Draaier bleef alle dagen het liedje draaien. En we kwamen voor de 3e keer binnen. En toen gingen we naar 1. Toen werden we nummer 1. En toen kwamen we de top op binnen. Dus en toen, nou ja, als je daar binnen bent, gaat iedereen in Nederland je plaatje in het schap zetten. Dus toen liep het plotseling als

0: Wat een tijd, je hoorde het al. Het sneeuwbaltrio was er ook niet vies van om een carnavalsnummertje te maken. Dit is een uurtje met het sneeuwbaltrio op 12-2-4. Het sneeuwbaltrio liep tegen een probleem aan dat ze op een gegeven moment hun LP's niet meer konden vullen. Zoveel brachten ze uit in een zeer korte tijd.
1: Er ging ook een keer naar de studio en hadden we nog één nummer tekort voor een LP. Moet je nagaan, dus je gaat weg. En op een gegeven moment zitten we onderweg in de auto. Ja, wat voor nummer moet er dan nog op om die LP vol te krijgen? Dus zo gek ging het met ons. Ja, het begon ze ineens over, we hadden ook in dat geval sneeuw en sneeuwbaltrio. Koestijn, het Koestijnlied. Het kwam gewoon zo onderweg. We begonnen zingen van...
2: We
1: zaten in de bergen in het Gronings dan. Hè? We zaten in de bergen tot kneden, touwen en sneeën. Nou, dat begon helder wel. Ik zei, kom eruit jong, ik tel maar dat erin. Nou, is ook ontstond een liedje. En als je dan in weer kwam, dan zei je, hé jongens, volgens mij klinkt dat wel. Dit kan er ook nog wel op.

0: Nagenoeg alle liedjes werden in de studio van Johnny Hoes in Weert opgenomen. Met uitzondering van de liedjes in het Groninger dialect op hun laatste LP Op Hozenverrels over de Beun. De opnames hiervan vonden plaats in de Flauwe Tree Studio van Jan Bloemsma en Henk Benboom in Erica.
1: Wij hadden een sneeuwbaltrio later, als je dat op terugkijkt, hadden we gewoon een beetje geluk dat we een goed geluid hadden. Ik bedoel, mensen zeggen ik vind iets mooi en dat heeft niet met klasse te maken of met goed getrainde mensen. Maar dat heeft te maken met dat je het geluk hebt dat er een sound is waarvan mensen zeggen hey, dat is grappig of dat klinkt lekker. En vooral de stem van Dickie en mij, de combinatie van drum, gitaar, accordeon. Ja, daar zei men van, ik vind het mooi.
0: Zoals bij veel bands is de bijdrage door de bekende Etenpiraten niet onbelangrijk geweest bij het bekend worden van het sneeuwbaltrio. De Etenpiraten zorgden destijds voor bekendheid en de verspreiding van de liedjes, waarna het werd opgepikt door de grotere zenders en studio's.
2: Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlichte raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waarin Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd.

0: Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje, die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger. Weer een avond naar de knoppen.
1: Je luistert naar een uurtje met het Sneeuwbaltrio hier op Radio 1224. We vroegen ons af, maakt het Sneeuwbaltrio tijdens hun optredens nog leuke dingen mee?
2: Nou, we zitten daar te spelen en dan is er zoiets, twee mensen en dan een dansen. En dat was een hele mooie vrouw. En ik had constant, die vrouw in de hand. Maar ik was finale uit de maat, ik deed niks meer eerst. En toen kreeg ik ineens een trap van Koos. En die schopte me tegen die bekken aan en zei, wat doe je nou? Wat doe je nou? En toen werd ik weer wakker. Hey!

Maar de sound van het Sneeuwbal Trio, dat waren hoe strak Jan ook drumde. Jan was niet typisch de sound van Sneeuwbal Trio. Die sound van Sneeuwbal Trio was die, en ook niet die gitaar van mij. Dat was mijn stem, Dickie zijn stem en Dickie zijn manier van accordeon spelen. Want dat is ook, dat past er ook bij. Dickie is als accordeon speler. Een man die altijd wend west is om zichzelf te begeleiden. Dus niet een akkoordenspeler, maar het was een man die de melodie met speelde. En dat soundje, dat was het Sneeuwbal Trio. Dat is heel belangrijk ook voor Sneeuwbal Trio.

0: 1224. Via de Middengolf en het internet.
1: We hadden een sneeuwbaltrio later, als je dat op terugkijkt, hadden we gewoon een beetje geluk. Dat we een goed geluid hadden. Ik bedoel, mensen zeggen, ik vind iets mooi. En dat heeft niet met klasse te maken of met goed getrainde mensen. Maar dat heeft te maken met dat je het geluk hebt dat er een sound is. Waarvan mensen zeggen, hey, dat is grappig of dat klinkt lekker. En vooral de stem van Dickie en mij, de combinatie van drum, gitaar, accordeon. Ja, daar zijn we van, ik vind het mooi.

0: Eenzaam van het Sneeuwbaltrio hier op Radio 1224 in een uurtje met... Hun bekendste nummer is AD, mijn kleine Paloma. Dit nummer stond in totaal 5 weken in de top 40 met als hoogste notering plaats 23 in het jaar 1977. Het Sneeuwbaltrio treedt nog steeds op. Na ongeveer 40 jaar vanaf hun start traden ze op 22 oktober 2022 nog een keer op tijdens het Piratenfeest van Tukker FM in Borger. Je hoort nu de heren van het Sneeuwbaltrio over het einde van het Sneeuwbaltrio.
1: We draaiden een half jaar dat echt een succes, man. Tot, we hebben heel lang wat teweeg gebracht. Hè? Heel wat platenopnames en... Wel 7 jaar lang, denk ik, echt goed aan de weg getimmerd dat het leuk ging. Toen begon het wel af te takelen, maar goed.
2: Ja. Opgebrand.
1: Opgebrand, de kaars die doofde wat.
2: We speelden op een avond en je bent, vind ik als muzikant, dan ben je de aanjager van de avond. Dat is ook het leuk. Ik heb na die tijd ook altijd moeilijk dat ik in de zaal zit. Want ik wil niet in de zaal zitten, ik wil op een bühne zitten. En ik zat toen op een bühne en dan ben je de aanjager van de avond. En mensen, ja, die moeten ook aanjager zijn. Maar wij wisten niet tussen de nummers niet meer met elkaar te praten. Er was geen taal, geen noodzaak meer om nog ergens over te praten. En de muziek werd niet vernieuwd. We repeteerden niet meer. We wachten dat de mensen een behoorlijke borrel op hadden en dan namen we dat nieuwe nummer, maar dan hoorden ze toch niet meer of dat wel goed of niet ging. En als we dat 3 keer hadden gedaan, hadden we weer een nieuw nummer op het repertoire. Dus het verloederde. Op een gegeven moment ontstond er een situatie dat ik niet meer in mijn agenda keek waar ik vrijdags naartoe moest. Want dan hoefde ik mij ook niet een hele week er tegenaan te zien. Ik keek pas vrijdag waar ik naartoe moest. En dan moet je ermee stoppen.
0: Dit was een uurtje met het Sneeuwbaltrio hier op Radio 1224. Ik zeg graag tot volgende keer. Weer een nieuwe artiest, een nieuwe band. Wat zal het zijn? We gaan het zien. Mijn naam was Robert-Jan de Atlantic. Graag tot een volgende keer.

0: 12-2-4.
1: Als er een echte ramp gebeurt, ga dan direct naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan.
0: Het komende uur.
2: Hoi, Henk Wijngaard. Je luistert nu naar een live uitzending van Klaas Vaak op radio 12-2-4 op de Middengolf.

0: En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat er van uitgegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in. 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager, omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden.
0: Fietsliefhebbers,

0: 2-4. Zondagmiddag Klaas vaak op radio. 12-2-4 met een groet en verzoek. Nederlandse hits, piratenmuziek. En gouden oude hits. Elke zondagmiddag van 2 tot 6 uur live.
1: Het is 17 mei 2026, 7 minuten over 2. Ik zeg een hele goede middag, luisteraars van Radio 1224. Allereerst even de collega's bedanken die voor u gedraaid hebben afgelopen week hier op Radio 1224. Dank jullie wel, collega's. Het was weer genieten van de mooie plaatsjes op de camping, op de camping. Het was toch geen mooi weer, dus ja. Uiteraard bedank ik ook even onze Robert-Jan voor het uurtje met het sneeuwbaltrio. Wat mooi in elkaar, hè? Heerlijk. Ook al is het een herhaling, het is en blijft schitterend om te luisteren. Ja, het was weer een hele lange week. En voor de meeste mensen ook een heel lekker lang weekend. Het is alleen het weer dat niet meegezeten. Nee, ja, dat is jammer. Maar in troost. Volgend weekend is het ook weer een lang weekend, hè, voor de meeste mensen. Ja. Hey, wat gaan we doen? Dan gaan we proberen een beetje gezellige plaatjes te draaien deze zondagmiddag. En dat doen we tot 6 uur vanavond. En mocht je denken zomaar even van, ik wil ook nog een plaatje aanvragen. Dat mag altijd, hè. Altijd welkom. En voor de rest, dat gaan we vanzelf wel zien, hè, wat we allemaal gaan draaien. Je weet het allemaal maar nooit, hè.

0: Goedemiddag, welkom bij Radio 1224.
1: Lekker hoor, die muziek.

hoorde die nieuwe van Danny de Munk. En wat een plezier heb je. Nou, dat heb je ook hier, hè. Rutger van Barneveld. Met zijn Helena 2.0.

Ja, we hoorden even een plaatje van de zangeres zonder naam Mandoline in Nicosia. Ik ben een van die oude plaatjes een beetje afstoffen en dan zijn ze allemaal lekker te draaien. Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio 1224. Mocht je een plaatje aan willen vragen, mag het gewoon. Hè? Je mag het gewoon een plaatje aanvragen op WhatsApp nummer 0613891217. 0613891217. Dan kan je vast bedenken welke dat je wil horen. En dan gaan we er zo meteen bij draaien. Geen probleem. Alle collega's ook goedemiddag die daar aangeschoven hebben hier, hè? Heb ik gezien. Ja. En natuurlijk ook de luisteraars. Goedemiddag, welkom. Ik zat wel een hele lijstje jammer te maken. Ik denk, waar, heb ik een lijstje gemaakt? Ik denk mijn lijstje kwijt. Ach, ben ik weer. Hey, maar we gaan gewoon even lekker gezellige muziek draaien. Want we gaan even met z'n allen naar een heel klein cafeetje. Mooie plaat van Leon Bessley. In een klein café.

0: mooie plaat van Leon Bessely in een klein café. Ja, je kunt ons beluisteren via het internet, via je mobiel, via de middengolfzenders, via de 1224 op de middengolf en ook nog in de omgeving van Heerden op de 1485. We zijn overal te beluisteren. Als het een beetje mooi zit, dan ook via tv. Hè.
1: Hey.

0: Terug in de tijd met Klaas Vaak.
1: Zij dronk ranja met een riet.

in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn, maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

Zo, dat was even lekker terug in de tijd met die plaat van Johnny Lyon. En Ranje met een rietje met Sofietje. Wat altijd gezellig, hè. Goed, even kijken. Wat gaan we doen? We gaan deze even draaien van Wolter Kroes. En zo ben ik altijd geweest.

De nieuwe van Wolter Kroes. Zo ben ik altijd al geweest, hè. En deze man is zo vrij als een vogel. Henk Benar. Hier op Radio 12 24. Een hele goede zondagmiddag.

zingende buschauffeur hier op Radio 1224 met Aloha Hey. En dit is een eentje van Pierre van Dam. Een hele bekende stem, hè? Proost erop het leven.

0: Welcome to Sunday.
1: Gouden ouwe en de hits van nu.
0: Dit is Radio 12.

06 1389 1217. Of via de website van Radio 1254 met de button verzoek. En dan gaan we ze opzoeken en gezellig.

Ondertussen komen er hier en daar verzoekjes binnensluipen. Dus die gaan we gewoon lekker gezellig meedraaien. De eerste die even binnenkwam, daar gaan we even naar Lucas in Budelschoot. Goedemiddag, Lucas. Hij zei, goedemiddag meneer Klaasvaak. Momenteel wordt er in de badkamer opnieuw geïnstalleerd. Oh, de hele badkamer wordt opnieuw geïnstalleerd en verbouwd. Hij zegt, er wordt hier hard gewerkt en geluisterd en gedronken, zegt hij. Ja, natuurlijk. Het mooiste van bouwen is het nat houden, hè. En als u tijd hebt voor deze mannen met hun gouden handjes, graag de volgende plaat even. Hè. En de groetjes van Lucas met 15 graden en windstil. Nou, binnenkort hoor je dan dit, hè. Lucas in zijn badkamer, luister maar even, hoor.

Ja, en Lucas, je moet die mensen af en toe wel even flink wat te drinken geven. Niet alleen maar die sterke dranken, want er gaan al die kranen op zijn kop hangen. En die tegeltjes natuurlijk ook. Hè. Ja, rustig maar, Lucas. Hij is bijna klaar.

0: Hey DJ, dat is een ronde verzoekie.
1: Voor de volgende verzoekplaat gaan we even richting Veenendaal.

voor jezelf en Sylvia, dankjewel. Voor het hele team van Radio 1254. Natuurlijk alle DJ's. Voor Wout en mezelf. Iedereen die meeluistert. En dankjewel in een fijne uitzending. Ja, dankjewel Ada. Ja, onze Wout die konden we gisteren niet beluisteren. Hij voelde zich eigenlijk niet echt happy, niet lekker. Maar ik hoop dat het allemaal weer beter gaat. Dat hij de volgende week gewoon weer bij is. Hè. Wout, vanaf deze kant ook nog eventjes van harte beterschap namens het hele team van 1224. En alle luisteraars natuurlijk ook. Hè.

0: Wordt toegedraaid voor onze Ada, die Flippers en weinig kleine Eva.
1: De mooiste muziek hoor je hier. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

0: Keith Werens en Terug in de Tijd. Ja, mooie plaat altijd, hè.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ja, hij knalde er zo weer in die verzoektune. Hey, goedemiddag. Mocht je een verzoekplaatje willen aanvragen, dan mag dat altijd. Hè. Gewoon eventjes een WhatsAppje sturen naar 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of je hebt opmerkingen of ik wil, maakt allemaal niet uit. Dat mag allemaal, hè. Of je wil even gezellig kletsen, dat kan ook natuurlijk ook. Het mag natuurlijk ook via onze mooie website van Radio 1224. En daar ziet je die button staan met verzoek. Inklikken en dan verzenden. Dan komt die ook hier terecht. Ondertussen ga ik even naar de volgende verzoekplaat. Jannie Albers, goedemiddag. En Jannie tikte deze kant even op van Draai voor alle luisteraars. Een plaatje. Groetjes Jannie Albers. Uiteraard gaan we dat doen, Jannie. En nogmaals, dankjewel voor je verzoekplaat, hè. Dit is Jans. En jij bent mijn zonneschijn. Nou, zon hebben we wel nodig, hoor, nu.

obladi oblada. Ja. Altijd lekker hoor, tussendoor. Heerlijk. Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio 1224, het leukste station van Nederland. Hè. Jazeker, er is weer een verzoekje binnengekomen. Voor dat verzoekje gaan we even naar onze collega's van de zaterdag. Ochtend en middag. Nou, zij draaien altijd van 11 tot 2. Ja. Met Lady Miranda hier op Radio 1224. Goedemiddag, Lady Miranda. En of ik even wat mee wilde draaien voor iedereen en allemaal namens Lady Miranda. Hè? Ja, aanstaande zaterdag is ze er weer. Hè? Na die drukte maken. Tenminste, of ja, het was weer iets aangepast of zo, hoorde ik. Maar ik kan het allemaal niet meer volgen met die twee. Ik ken ze al wel heel wat jaartjes, maar ik kan ze nog steeds niet volgen. In ieder geval, of ik even wat mee wilde draaien voor iedereen en allemaal namens Lady Miranda. Miranda.

goed is zijn die gasten weer bezig in de garagebox. Hè? Ja, dan hoorde ik zoiets. Ja. Ik heb deze even opgezocht, want ik weet dat jij deze mooi vindt. Danny Fabri.

Henny Fabri met Rocky, speciaal voor Lenny Miranda. Ja, ze gaf eventjes een antwoord terug van aanstaande zaterdag is er niet. Dan moet ze werken, helaas. Maar George van Studio 16, die draait van 8 tot 2 uur 's middags. Nou, bij deze weer even rechtgezet, Miranda. Voor jou dan deze nog even retouren van Daan en Winner. En een regen van geluk.

0: Lekker hoor, die muziek.
1: Yeah. Ja, eventjes de verkeerde. Ik pak de verkeerde, want ik wilde, denk, nou, die start ik dan lekker in. En dan, dan komt het allemaal wel goed. Want er zijn een heleboel mensen naar Suzanne en Freek gegaan afgelopen weekend. En er komen nog meer concerten in Arnhem, hè. Voor de mensen, de fans van Suzanne en Freek, even deze. Lichtjes branden.

0: Mooi plaat van Suzanne en Freek en Lichtjes Branden.
1: Radio 1224.
2: Ik weet echt werkelijk waar niet wat ik hoor.
1: Via de middengolf op 1224 kHz.

0: andere versie van de Sunstreams is dit, hè? De Zuiderzeeballade van Oete Verschoor en Sylvia Poons. Die kennen we wel, hè? En ik kreeg net even contact met Wouter de Wit, want die heeft een nieuwe modem gekregen. Ja,
1: jongen. Ja.
0: Hij heeft een nieuwe modem. Hij is hem aan het testen.
2: Morgen 5 kilo inktvis.
0: Hij is hem aan het testen. Ga goed, Wout.
3: Goedemorgen.
4: Morgen.
3: Krijg je net een spoedje? 5 kilo inktvip.
4: Sproetje? Ik word knetterbek van die sproetjes. Dit is de afdeling Transploft, niet de afdeling Sproetjes.
3: Hé, maar hoor. Ik rochel het wiel.
5: Doet Luther. Luther.
6: Sommige bedrijven hebben zich volledig aangepast aan e-mail via mobieltjes.
7: Goedemorgen.
6: Voor alle andere bedrijven zijn de mobieltjes aangepast.

verhuisde. Ja, naar een heel andere stad. Je moest er nodig. Waar jij nou nu blijft.

dat was even die plaats van Corrie van Gorp. En dat heet allemaal O Karel, ja, ach. Ja, Wout is weer zo blij met zijn nieuwe mooie modem. Hij heeft de mailbal netjes opgehangen. Wel, ik hield even de waterpas erbij, Wout. Voor mij ringt hij toch een paar millimetertje naar rechts. Maar ik kan het mis hebben, dan kan ik door mijn bril komen natuurlijk, hè. Als ik jou was, zou ik Ader er even naar laten kijken. Of je goed recht hangt, hè. Want anders begin je om 2:30 en dan denk je om 3:30 dat het al 5:30 is. Dat is niet goed, hè. Dat is niet goed. Zo'n modem moet je altijd goed waterpas hangen, hè. Maar goed, Wout heeft gelukkig weer een mooie nieuwe modem, hè. Ja, hij heeft hem nagemeten. Het klopt. Iets naar rechts, ja. Ja, zie je wel. Ja. Maar ik ga eerst eventjes het volgende verzoekplaatje draaien. En ik zeg een hele goede middag tegen Ina. Hallo Ina, leuk dat je ook weer lekker mee luistert, hè. En Ina die tikt deze kant even gezellig op via de WhatsApp. Graag een plaatje voor Marcel, voor Janneke, voor Berend en Dini. Voor de Zwarte Tulp, voor Peter en Judith, voor jou en je vrouwtje. En de rest iedereen die luistert. Groetjes namens Ina. En of ik die plaat van de Wuko's wil meedraaien.

plaat heb van Boney M. Met de Rivers of Babylon. Natuurlijk heb ik die, Ina. Die ga ik lekker meedraaien voor je, hè. Nogmaals, dankjewel voor je verzoekplaatjes. En hier komen ze aan. We gaan eerst even kou leiden. We gaan even naar die ijsbeer.

volgende verzoekplaatje toe. En daarvoor ga ik even naar onze collega van de zaterdagavond, Peter Holland. Goedemiddag, Peter. Ja, Peter is net wakker, hè? Dus ja, dat kan natuurlijk. Moet ik een beetje rustig aan doen, hè? Want Peter is altijd heel erg snel afgeleid. Gisteren ook al. Was hij ook ineens weer afgeleid. Ja, dan hoort hij dit weer op een rotonde en zo. En dan vergeet hij weer van alles. Ga eens kijken bij je rotonde, Peter. Ach, jee, het loopt weer helemaal uit de hand, hè? Ja, daar ook in Veenendaal. Ja, dat heb je met hem, hè. Ja. Het is omdat Judith af en toe even die sleutel in de slot doet en flink op slot draait. Dat was ze gisteren even vergeten. Dus hij liep iedere keer naar dat raam toe om te kijken wat er aan de hand was op die rotonde daar in Veenendaal. Maar niet echt vertellen wat er precies aan de hand was, hè. Nee, jammer weer. Maar hij zegt in ieder geval, goedemorgen Klaas. Ik zie dat hij al begonnen bent. Ja, natuurlijk, man. Ja, hij zegt, Klaas, oude platenbaas, draai maar even wat mee namens mij en Judith. En voor jezelf en Sylvia en verder voor alles wat lekker meeluistert naar het zondagmiddagspectakel uit Ede. Hij zegt, draai maar even wat. Wat zou ik doen eigenlijk? Ach ja, ik ben het aan het spreken. Wat zegt hij nou allemaal? Ik laat het aan de specialist over. Zoek maar even wat uit, Klaas. Kom vast goed. Fijne uitzending. Ja. Moet je daar nou mee, hè, met die Peter? Ja, ik weet het wel. Gewoon elke zaterdagavond luisteren. Van

op zaterdag. Dat mag niet meer, dan is het verboden. Hey Peter en Judith, dankjewel voor de verzoekplaat. Ik heb er even twee uitgezocht. En die ga ik lekker mee draaien voor jullie ook, hè? Ja, en dan moet hij wel starten. Hij is ook afgeleid, zie ik. Oh, wacht even, joh. Dan moet ik... Ja, ik kom door Peter Holland, hè. Die brandweer en zo, ja. Ja, zie je wel, brand.

0: Geen dure 0900 nummers. Wij doen gewoon normaal.
1: Ik ben maar een eenvoudige boerenlul.
0: Dit is Radio van de Bovenste Plank. Welkom bij Radio 1224.

Rock Around the Clock, normaal, tezamen met de zangeres zonder naam. Van oud naar nieuw, van nieuw naar oud. En van gaan we allerlei door elkaar en draaien. Ja, niet door elkaar, want dan wordt een zootje. Het is al een puin op het zondagmiddag. Hier is Samuel Melten, Dansen met de Duivel.

0: Samuel Welten was dat. Duiven met de duivel van acht. Ja, ik hoorde een applaus erachteraan of zo. In ieder geval waar die team nou weer gejat heb. Geen applaus. Nee, nee. Ja, ik zat er net even in conclave met onze Wouter Wit. Over dat waterpas hangen van die modem. Toen zegt hij van, ik heb een waterpas geleend van onze ome Joop Ruitenbeek. Hij zegt, maar ik weet niet, er zit een luchtbelletje in. Ik zeg, dan moet je hem bijvullen. Ja. En als ondertussen is hij nu nog aan het zoeken naar het ventieltje om hem bij te vullen. Maar het komt goed, Wout. Komt goed.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekje.
0: Nou ja, een verzoekje. Ik draai de volgende plaat even bij je voor een jarige. Tenminste, hij is jarig geweest. Robbie de Groot is jarig geweest. Hè? Ja, Robbie. Oude man. Nog gefeliciteerd met je verjaardag, hè? Volgens mij had ik het wel op Facebook ook gedaan, maar... Ik denk, ik zal het bij deze ook nog eens even doen. Robbie, gefeliciteerd met je verjaardag. Nog even aan, haal je broer in, hè? Dus dat schiet al lang lekker op, ja. Even voor jou.

0: Ja, Mexican Girl even meegedraaid voor Robbie de Goud, die van de week jarig geweest is. Van harte gefeliciteerd nog, jongen. Wat gaan we nu? Ja, Dick.
1: Terug in de tijd.
0: Ja.
1: Klaas Vaak.
0: We gaan een stukje terug in de tijd. Ah, die ken je wel, hè. En dan de Duitse versie. Ik bouw dir ein Schloss. Heintje.

Lekker terug in de tijd met die plaat van Hein Simons, oftewel Heintje toen die tijd, hè, met Ich bouw die Einschloss. Ja, dat is al lang geleden. Ja, komt er ook nog eentje binnen hier, hoor.

0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Even kijken, wat hebben we hier nu? Ik hoor een hoop geluiden op de achtergrond.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: De volgende verzoekplaat gaan we even meedraaien. En die wordt even aangevraagd door Henny de Graaf uit Alphen aan den Rijn. Goedemiddag Henny. Leuk dat je ook weer meeluistert, maat. En Henny tikte deze kant op. Klaasje draait mooie muziek. Klinkt weer prima in Alphen aan den Rijn met 429 lampjes. 3 discobollen met 57 lampjes. 4 kazen en 1 slang met 329 lampjes. En een hele fijne zondagmiddag gewenst namens onze Henny de Graaf uit Alphen aan den Rijn. Dankjewel, Henny. Uiteraard vraag jij een plaatsje aan van de Vrijbuiters. Jij als groot fan van de Vrijbuiters, ja, dat kan niet anders, hè. En een piratenplaatje. Ja, nou, die komen er allebei weer aan, hè. Henny, grote vriend, dankjewel voor je verzoekplaatsen. En blijf lekker.

0: Ja, eventjes mee retour gedraaid voor Henny de Graaf uit het Alphen aan de Rijn. Want ik wist dat hij die havenzangers met de countrydans ook zo'n mooie plaat vindt. Hè? Henny, bij deze, dankjewel nog voor je verzoekplaatjes.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: We gaan gewoon weer even door naar de volgende verzoekplaat. En daarvoor gaan we even naar Hanny de Roos uit het mooie Renen. Goedemiddag, Hanny. Zeg een hele goede middag, DJ Klaas Vaak en Sylvia. Zoek maar even een mooie plaat uit voor jullie daar samen. Dankjewel voor het hele team van Radio 1224. Iedereen op de luistertour. En succes met het draaien vandaag. En de groetjes van Hanny de Roos uit Renen. En allemaal een hele gezellige zondag toegewenst namens Hanny de Roos. Nou, dankjewel, Hanny. Ik mocht weer even wat uitzoeken. Je weet dat ik pak altijd zomaar wat, hè. Ik heb er eentje van de nieuwe voorklaar staan. En uiteraard komt er nog eentje achteraan. Retour die kant op, richting het mooie Renen. Nogmaals, dankjewel en een hele fijne zondag daar in Renen, hè.

0: In de ochtend.
1: Goedemorgen, meneer.
0: In de middag.
2: Goedemiddag.
0: En in de avond.
3: Goedenacht, vrienden.
0: Altijd luister jij naar Radio 1224.
4: Radio 1224 op de middaggolf.
3: Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette.
0: Op de 1224 kHz.
3: Letztes glas im steen.
0: 245 meter.

Ja, een van de grote dames van het Nederlandstalige lied, Imca Marina en I Viva España. Nou, voor het weer zou je nu wel even naar Spanje willen natuurlijk, maar het loopt goed, hè? Ik heb even op buienraden gekeken. Vanaf volgend weekend gaat het beter worden. Ja, volgend weekend ben ik er niet, hè, op de zondag. Volgende week zondag ben ik niet, want dan is het een lang weekend. En dan is het campingweer. Campingweer. We gaan even naar de volgende verzoekplaat, want die wordt even aangevraagd door Ronald Huisman. Goedemiddag, Ronald. Daar in Montfort-Linschoten. Of ik even die plaat van Bluff wil meedraaien met Zoutelander. Hij is bestemd voor Radio 1224.nl. Voor het hele team. Voor chauffeur Bert van Rossum. Voor mevrouw Benschop. Voor Erik van Raamsdonk. Van even kijken, Edwin van Zanten. En de rest, iedereen en allemaal die vergeten is, hè, die meeluistert naar Radio 1224. Nou, dat zijn er een heleboel. Ronald, dankjewel, hè. En jij vroeg die mooie plaat aan van Bluff met Zoutelander. Met die geiken erbij, hè? De geiken erbij, hè? Hey, die ga ik meedraaien. Dankjewel voor je verzoekplaten en die komt hier.

en Zoutelanden. Ja, ik zei net dat Gijke er ook zou bij zijn. Gijke Arnaert. Maar die moest even wat voor de eigen doen. Ja, die moest even wat voor de eigen doen. Oh ja, het is klaar. Nou, sorry, je bent te laat.

Ja, dat was even die plaat van Manfred de Graaf. Manfred, de vrolijke accordeon, ja. Dat geken, die was even naar het toilet geweest. Die was er even niet bij, hè. Ja, George, je had gelijk. Ze zat op het toilet, ja.

Ik kreeg weer even een verzoekplaatje binnen. Van Jeroen uit Harderwijk. Goedemiddag, Jeroen. Ja, ik noem hem altijd Jeroenige. Ah, dat mag ik zeggen tegen hem. Jeroenige. Hey Jeroen, goedemiddag. Hij zegt, goedemiddag Klaasje. Vaakje. Kan je mooie draaien van Chris Stapleton en Tennessee Whiskey. Voor iedereen en allemaal.

de popel op te gaan zingen voor je. En Jeroen, dankjewel. En doe ze allemaal de groeten daar in Harderwijk. Hè? Ja. En blijf lekker luisteren naar Radio 1224. En hier is je mooie plaat. Chris Stapleton.

0: Even die plaat van Jan Biggel retour gedraaid voor onze grote vriend uit Harderwijk, Jeroen Deke. Jeroen, dankjewel nog voor je verzoekplaatje. En ook nog even iedereen bedanken voor het delen en zo van de Facebookpagina. Ik zag ook even dat er iemand nog even aan het meeluisteren was. En dat was José en Peter uit Gouda. Goedemiddag José en Peter. Leuk dat je meeluistert, hè? En José, ik heb voor jou eventjes een van jouw favoriete plaatjes uitgezocht. En die ga ik even lekker meedraaien voor je. En uiteraard, voor Peter komt er ook nog eentje achter. Ik weet die twee plaatjes uit mijn hoofd, hè. En dat gaat helemaal goed komen, dus die ga ik even lekker meedraaien. En dankjewel, hè. Deze mooie plaat van Monica West. En The Story of Johnny Walker. Ah, die kan je helemaal meezingen, ja. Zelfs Peter.
1: Amerika. Het land van de onbegrensde mogelijkheden. Johnny was als peuter van bijna 3 met zijn moeder daarheen vertrokken en nooit meer terug geweest in Nederland. Zijn moedertaal sprak hij dan ook nauwelijks en met een Amerikaans accent. Waarom ze waren verhuisd naar een ander land, was een treurig verhaal.

zegend riep hij menigmaal de kleine Johnny, die nog maar net kon lopen. Hey Johnny Walker, breng mij eens die andere Johnny Walker. Met die dure drank verbrak

favoriete whiskymerk. Kastenmaat vol. Johnny's moeder pakte haar biezen en met geleend geld zocht ze haar geluk in Amerika, zodat zijn vader hen nooit meer zou vinden. Toen zijn moeder, na jarenlang als serveerster te hebben gewerkt, plotseling overleed, besloot Johnny terug te keren naar Nederland om haar familie te zoeken. Om geld te verdienen zocht hij in zijn geboortestad een restaurant waar hij direct als ober aan de slag kon. Maar een half jaar later had hij nog steeds geen verwanten van zijn moeder gevonden. Hij keek dan ook met een gevoel van jaloezie naar een gezin dat duidelijk iets te vieren had en gezellig samen zat te eten, terwijl hij hen bediende. Toen de vader hem weer wenkte en vroeg hoe hij heette, antwoordde hij: "My name is Johnny, sir." Een vriendelijk: "Dan mag je nu het ijs opbrengen, Johnny." Werd gevolgd door een mijmerend: "Johnny Walker." Terwijl de gast afrekende, zei Johnny dat hij het niet leuk vond om Johnny Walker te worden genoemd. De man schrok. "Sorry, jongen. Dat schoot me er zo uit. Want dat was nou het enige wat ik miste op dit familiefeest." "But you said no alcohol, sir," was Johnny's niet begrijpende reactie. Waarop de man zuchtte: "Die whisky heb ik al jarenlang afgezworen. Maar die andere Johnny Walker, mijn zoon die ik ben kwijtgeraakt, die had hierbij moeten zijn vanavond. Maar ik wil deze mooie avond niet bederven met de herinnering aan de zwartste periode uit mijn leven." En hij liep weg naar de auto waar zijn gezin op hem zat te wachten. Allerlei gedachten en herinneringen schoten door Johnny's hoofd en hij rende de man achterna. "Would you please show me your left arm, sir?" Verbaasd bleef de man staan, maar strookte toch zijn mouw op. Johnny zag zijn tatoeage en terwijl hij daarop wees, stamelde hij: "I think I am the other

Hier op Radio 1224 en daarvoor hoorde je die mooie plaat van Monica West even meegedraaid voor José en Peter uit het Gouda. 6 minuten over 5.

Linda Snoei aan Lucky Lips. Ja, ik moest van Ina even doorgeven aan Wout. Even kijken hoor. Als je de Wout, Ina zegt, als je de modem niet recht kan hangen, moet je even een plinten laten.

Er even een verzoekplaatje binnen van Ronald Huisman uit Montfort Linschoten. Ja, hij vroeg weer diezelfde plaat dan. Nee, Ronald, ik heb even de andere gepakt hoor. Ik hoop dat je het ook goed vindt. Die secret sound die zit nu helemaal onder de krasje, joh. Maar in ieder geval voor Peter Holland, voor Emiel van der Wallen, voor Klaas Waak, dankjewel. Voor Radio 1254, voor Bed. DJ Bed, voor DJ Egbert, voor het hele team. En voor Katinka, de K3 van Rossum, voor Edwin van Zanten en Erik van Ramsdonk. Namens Ronald Huisman. Nou, Ronald, ik heb even een andere gepakt hoor. Even voor de verandering. Ik hoop dat je die ook leuk vindt. Ja, je kan erop dansen, hè. Je kan erop dansen. Ze zeggen, doe je best, hè. Gooi die veters los en kijk uit dat hij niet opgestaan, hè. En ondertussen krijg ik voor Wout weer een tip binnen. Wout, je moet wandspijkers gebruiken in plaats van plafondspijkers. Nou, ja. Dat zegt George van Dongen. Dat is ook weer onzin waar je niks mee kan, hè? Goed, we gaan het draaien.

Edwin Evers en Edwin Evers Band. En ik meen het, de cover van André Hazes, hè. En we gaan even van links naar rechts. Dat kan dan makkelijk, hè. We zijn tot 6 uur bij je. En dit is er eentje van Marianne Weber. En jou vergeet ik niet. Ja, je mag meezingen als het mijn hart en vals is.

Marianne Weber. En jou vergeet ik niet, het is 5:30. Degene die gaan eten, eet u smakelijk alvast. Ja, ik wacht nog even een 30 minuten. Zonder blik of blozen zeg ik dat even. Oh nee, dat is je man. Die ziet dat.

0: Ja, en toen was ik even weggelopen. En toen had ik even geen muziek. Ik had te denken van, nou, ik heb hem op de automaat gezet. Maar dus niet. Dan gaan we even zo doen, hè. Ja, hoppakee.
1: Gefeliciteerd. Je hebt ons gevonden.
2: Radio 1224.
1: Altijd Pirates en Hits.

blijft toch wel een beetje een gouden ouwe, die plaat van Wilma. Een klomp en een zeiltje, ik zeg weer Mieke in de net. Ja, dat klopt helemaal niet, hè. Ja, bijna 6:15 op de studioklok. We zijn er een paar minuutjes bij en dan is het 6:00. En dan gaan we luisteren naar het nieuws wat er allemaal weer gebeurd is in Nederland. Hè. En omstreken en buitenland en zo. Het zal wel niet veel soep zijn allemaal. En vanavond kunt u luisteren naar onze ome Joop Ruitenbeek. Weer met die gouden oude plaatjes en zo. Heerlijk altijd om te beluisteren. Ja, het is 17 mei 2026. Volgende week ben ik er niet, want dan heb ik weer even een snipperdag, hè? Een snipperdag. Maar voor de rest van de week kunt u lekker luisteren naar Radio 1254. Kijk op de website en dan ziet u het. Ja, de programmering, hè? De programmering. En tussendoor waarschijnlijk dat er iemand inschakelt. Je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. Dus nog enkele plaatjes. En dan is het ook weer klokslag 6:00. En dan is het ook weer...

0: Amsterdam, Stef Hekkel en Robbie en George van Dongen. Ja, wat is dat nou weer? Ja, die. Die wilde deze nog even horen, want het is zo takken weer, zegt hij. In Breda, maar ze zitten droog op de vloer.
1: Nou.

John Spencer en Jean Josephine. Zou ik nog even een hele goede middag tegen buurvrouw Teunen. Ja, ze hebben hem eindelijk aan de praat gekregen, hè, om te luisteren. Gewoon het goede knopje drukken, Teunie.

0: Wendy en Malouche en Chico Chico Chaka.
1: Radio 1224 via de Middengolf en het internet.
0: Ja, luisteraars, dan was het dan weer op deze zondagmiddag 17 mei 2026. Een paar minuutjes voor zes. Live vanuit de studio in Ede, ondergetekende Klaas Vaak hier op Radio 1224. We hopen dat u een beetje genoten hebt van de plaatjes en de maffe praatjes. Ik bedank iedereen voor het luisteren en voor de verzoekjes en de groetjes en alles en op en alles en iedereen. Uiteraard alle collega's die aankomende week voor u gaan draaien op Radio 1224. Heel veel draaiplezier en succes toegewenst. En u als luisteraar heel veel luisterplezier. Volgende week zondag ben ik er niet. Dan heb ik een snipperdag. Het schijnt mooi weer te worden voor op de camping. Dus even van genieten nog. Gaat u eten? Eet u smakelijk. Heeft u al gegeten? Mocht u wel bekomen natuurlijk, hè. Blijf lekker luisteren op Radio 1224. Kijk naar onze website www.radio1224.nl. En dan kunt u op de playlist drukken. En dan kunt u luisteren. En de programmering, het hele team bekijken. Alle uurtjes met terugluisteren. En u kunt ook nog een contactformulier invullen als u DJ wil worden bij Radio 1224. Hè? Even een demootje maken, opsturen. En dan komt het helemaal goed. Dat heb ik ook gedaan. Stuur er een bandje in met helemaal niks erop, dus ik had geluk. Nogmaals, dank u wel allemaal. Let goed op elkaar. En blijf lekker luisteren naar 1224. Hele fijne werkweek als je moet werken.
2: Tot ziens.
0: Tot de volgende keer over 2 weken.
2: Doei. Auf Wiedersehen. Arrivederci.

0: twee wielen.
1: Dit is Radio 1224.
2: Ik zie je al gek.

0: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. Bij het incident raakten 8 mensen gewond, van wie 4 ernstig. Een vrouw verloor daarbij beide benen. De 31-jarige verdachte zou kampen met psychiatrische problemen en heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij had ook een mes bij zich. Omstanders slaagden erin om hem te overmeesteren. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en in 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig, terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde af te pakken zou geen demonstrant zijn. En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker 1 persoon gewond die na mishandeling in het ziekenhuis werd behandeld. Ook werd er een auto in brand gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt nu welke supportersgroepen bij die confrontatie betrokken waren. Volgens regionale media zou het gaan om aanhangers van Feyenoord en Ajax. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl. Dit is
2: Radio 1234.
0: De mooiste muziek hoor je hier.
2: Wat een mooie muziek.
0: Radio 1234.

0: Test 1, 2 aan de radio. Hallo, hallo, hallo. Test 1, 2. Ja. Hij doet het. Even goedenavond aan de radio op de zondagavond. 17 mei 2026. Even de Arizona aan toestel. Maar gisteren ging het niet helemaal goed, hè? Nee. Niet helemaal fit, zeg maar. Dus ietsje beter geworden. Gelukkig, ja. Dus morgen weer aan de bak, hè? Ja. Nog niet helemaal 100% hoor, maar ja. En het internet was ook niet helemaal 100%. Maar het deed het. Ja. En nu hopelijk ook. En houdt hij het redelijk stabiel. Daar gaan we voor, hè. Ja. Kost me alleen een nieuwe Zwitser waarschijnlijk. Dus een poortje van de kapot. Kapot, ja. Ook in Breda wordt meegeluisterd. George van Dongen, dankjewel voor deze show natuurlijk ook nog. Hè. Gisterenmiddag, gistermorgen en gistermiddag. Lady Miranda.
1: Ja.
0: Ze ging eruit om 2 uur en ik lag op de bank een beetje te hangen. Ik denk, oh shit, is het al zo laat? Gaat niet worden.

0: waarschijnlijk met verkeerde been naar bed gestapt. Ik weet niet.
1: Ja.
0: Dan kun je wezenloos zoeken voor iets wat het niet doet. Maar... En ik dacht, ik heb het opgelost. Maar nee hoor. En dan word je nog ziek, hè, tussendoor. Ja. Alles bij elkaar, ja. Maar goed. Jij luistert dus even naar de Arizona.

Door de koning en op de purperen hei was het allemaal, ja. Hier zijn de Les Cremona's op de radio en de Kristalwals.

lekker stukje muziek van de Les Cremona's. En de Kristalwals natuurlijk, hè. Dit zijn de Splinters. En ik wil alleen maar jou.

0: Goedenavond, Mark van den Burg. Hij is er ook bij, hè? Ja. En live aan het draaien en de Arizona op staan. Ja. Hij kan alles tegelijk, hè. Net een vrouw. Ja. Nou, ik niet, hoor. Ik kan dat niet. Nee. Doe even een paar plaatjes mee. Voor jou en Ada, dankjewel. Draai maar een mooi blokje mee, maat. Je staat dan op de telefoon. En hij is zelf aan het draaien, hè?
1: Ja.
0: Dankjewel, Marieke. En een groetje daar, hè? In Culemborg.

0: George. Goedenavond. En broeder, hè?
1: Ja.
0: Broeder, nog gefeliciteerd uiteraard met je verjaardag. Ze staan in de garagebox. Oh, er staan zoveel platen en cd's. Niet normaal, man. Hey. Als er maar geen brand uitbreken, George, daar, hè. Niet best. En daar wordt ook inderdaad mee.

Peter en Judith zijn erbij. Goedenavond. Maar eerst even een plaatje. Ja. MG, levenslied. Mijn paleis, mijn troon.

0: Ook wel een plaatje in de start. Ja, ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Hollands Glorie, Radio De Vrije Piraat. Ook al even voor Mark van den Burg natuurlijk, hè.
1: Als iedereen slaapt.
0: Teddy Beetje.

0: Hollanders Glory, Radio de Vrije Piraat. Vanuit Gelderland, hè?
1: Ja.
0: Ook even gewijd voor Mark van den Burg, ofwel ons teddybeertje.
1: Ja.

0: Ook goedenavond, Ina. Die schrijft, hoi, we zijn erbij vanuit Wapenveld. Doen jullie goed? Ina, Marcel en Janneke natuurlijk. Goedenavond daar in het Wapenveld. Ja. Plaatsen gaan ook die kant uit. Ja, absoluut. En ook goedenavond Peter en Judith in Veenendaal. Sterrenflat. Kijkend over de grote rotonde. Je hoorde het gisteravond, hè? Ja. Ongevalletje. 4 auto's op elkaar. 2 gewonden. Maar voor de rest gaat het daar goed, hoor.
1: Ja.
0: Wou draai even wat moois mee voor Judith. Voor Ada en voor de DJ De Wit. Wie is dat? Wie is dat? En verder voor iedereen die lekker meeluistert. Naar 12-2-4 natuurlijk, hè. Gaan we doen, Peter en Judith.

Nog wel als amateurs en luisteraars, goedenavond op de zondagavond even verbonden met de Arizona op Radio 1224. Op de antenne en natuurlijk op de wereldwijde glasvezel. Radio 1224.nl en de 1224 kilowatt.

vanmiddag was natuurlijk hier live Klaas Vaak op de radio. Hij was er tussen 2 en 6 uur. En op de zaterdagavond Peter Holland op radio 1224. Dus zo'n beetje half 8 volgens mij al. Tot aan de klok van 11 uur.

Natuurlijk rond de klok van 10 uur is hij er weer. Joop Ruitenwijk vanuit de Lunteren. Yes. Oh,

Boom en Bam Bam, er zit niet veel verschil, maar hij dacht, ik maak er een plaatje over. Lorenzo is hier. Truckers Festijn. Festijn, moet ik zeggen. Truckers Festijn, zo heet het.

0: even gaan de praat.
1: Radio 1224.
0: Ik versta er niks van.
1: Radio 1224.
0: Ik versta er niks van. Yep. Weet wat je doet? Bel straks maar een keertje terug.
2: Lorenzo, druk is Verstijn, daar hadden we nieuw plaatje. Even terug in de tijd. Je hoort hem al, hè? Corrie en Koos en hier. En er zijn duizend kleine dingen. Zondagavond, je hebt hem aanstaande Radio 1224. Dit is de Arizona. Hallo, hallo aan de radio.

staat het ding ook weer. Ja. Frans en Ferdi, ja. En Indy Bergen. Adje. En Corrie en Koos, Duizend Kleine Dingen. Plaats ook even uit voor Ina, Marcel en Janneke natuurlijk. En ze waren ook even...

plaatje mee. Voor jezelf, dankjewel. Peter en Judith. 12-2-4-team, alle DJ's. Voor mezelf en iedereen die lekker meeluistert. Dankjewel, vervelend ventje, schuizen.

Peter schrijft, dankjewel Piraat. Alsjeblieft. Gaan de laatste nieuwe draaien van Sineke. Ik doe toch wat ik wil.

Ja, Frans Bauer was dat nog eens een keertje. En op rozen vallen tranen. Truckersversie. En de plaatje ook even geleid voor Ada Hensen natuurlijk. Hè. En daarvoor draaiden we de laatste nieuwe single van Sineke. Ik doe wat ik wil. Ja. Overigens een covertje van Honey. Hè. Ja. Dit is de Arizona op de zondagavond. Even niks drinken.

tussen 10 en 12 is hier Joop Ruitenwijk straks. Op de zender natuurlijk. Ja. Hekkensluiter van de zondag.

Nou, dus gerust even weten waar de radio bij aan staat. En hoe het al allemaal mag klinken, mag arriveren bij je. In de huiskamer of waar dan ook, uiteraard. Ja. De Arizona op radio 1224.nl en natuurlijk op de antenne 1224 kHz, middengolf.

Peter Holland schrijft, klinkt weer perfect in de studio 1 in Veenendaal. Met de koptelefoon op. Ja, ja, in mijn geval doe de koptelefoon. Met hoofdletters, ja. Als je maar lekker strak past hebt.

0: Danny Fabri, fantastisch mooie uitvoering.
1: Wout de Wit.
0: Ja, dat weet ik ook wel. Sweet Love. En daarvoor draaiden we een plaat van Jan en Zwaan 2.0. Het dorpsfeest. Ja. En dit is Joyce Baker Selection en Una Paloma Blanca. Zit je met de koptelefoon op, Peter?
2: Oh, is... Oh.

Dat ga ik even missen, ja. Paloma Blanca, daar hadden we natuurlijk van de George Baker Selection. Ah, ik wou deze even opzetten, hè, maar... Ging het te vlug, zeg maar. Of ik

Radio, het is holiday. Ja, nog niet hè, nee. Net 4 dagen vrij geweest, ja, kan niet altijd feest zijn. Hè. En natuurlijk, volgende week maandag weer een dagje vrij. Hè. Toch, ja. Lekker man, lekker.

Kijk, een verzoekplaatje binnen van Ronald Huisman, Montfoort. Radio 12-2-4 team. 17-5-26. Dat is vandaag. Ja. Dat is een plaatje van Henk Westbroek. En zelfs je naam is mooi. Als je je kleren uittrekt zonder haast. Zo gaat hij, ja. Ik ken hem, ik ken hem. Zal ik hem doen, zal ik hem doen, zal ik hem niet doen? Ah, ik doe hem gewoon, hè. Richting Ronald Huisman. Goedenavond, Ronald. Fijn dat je erbij bent, kerel. Hij komt eraan daveren, Henk Westbroek. Dames en heren, jongens en meisjes, eet u smakelijk. Dit is Denk aan Henk. Hij heeft ook ooit gedaan op Radio 3. Ja. Wat is waar? Stelling 1. We gaan hem draaien. Stelling 2. We gaan hem niet draaien. Stelling 3. Hij draait al. Ja. Henk Westbroek dus op de radio. Ja. En zelfs je naam is mooi. Zo op de zondagavond, alles kan hier. Dat blijkt wel, dat blijkt wel. Zing maar mee.

0: Bakkers in de Eter. Of online.
1: Ja, kan ook natuurlijk.
0: Of op de Middengolf. 12-2-4.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief,

C'est la vie, heb ik staan. Wijsneus. Ted Brown Company. Ja. Oh, ja. George, goedenavond ook. Ja. Nogmaals, hè. Hij zegt, kun je een plaatje draaien van de Hollies? Ik heb hem even voor je opgesnord. En natuurlijk, het komt eraan, hè. Richting Breda.

George zit gewoon bij een beetje lekker te maken hier in de studio. Gisteren ook bij Peter Holland natuurlijk. Dat is allemaal over frikandellen en zo. Ja. En nu lumpia kip. Jammer, schrijft hij. Nou, smakelijk eten, George. Kalabade. Ben je zeker weer alleen thuis, of niet? Moet je weer eten? Oh, wacht. Peter Holland is weer wakker, hè? Frikandellen. Ik ben weer wakker, schrijft hij. Ja. Oh, lekker, af en toe. Ik heb nou een lekker merkpijp en een bakje koffie. Ja. Zo op de zondagavond, hè? Lekker, man. Ah, dan zijn de taartjes waarop. Nou, vraag me weer dan. De Hollies op de radio.

0: Hollies op de radio. Longo Woman, zo heet die. Ja. Een van de favorieten van George van Mooyen.
1: Dit is uw buurtzender.
2: Antenne halfstok, zender halfgas, halve zon achter de mengtafel. Yeah, yeah. Maar wel bakken vol met hits. Luister maar mee.
3: Welkom bij Radio 1224.

0: Ja, dat was die Harold Veenhoven. Even terug in de tijd. Origineel van Rien Salet. Onze warme bakker, ja. Ah, George, ja. Die zeggen ook, ja, ik had nog een nummer van de Hollies. Had ik jou wel willen horen uitspreken, maar... Even kijken of ik hem kan doen, hoor. Ja.
1: Ik had eigenlijk die andere aan moeten vragen van de Hollies. Ik had wel eens willen horen hoe jij dat uitsprak. Ja, over welke hit heb ik het dan?
0: Nou,
1: dat is ook een van mijn favorieten. Luister goed, dat zijn de Hollies met The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McKee. Ja, valt best mee, hè, om dat te zeggen.
0: Ja. Ja. Ja. Daar moet je wel op oefenen, George. Maar je hebt het mooi gebracht, absoluut. Nou, de

0: toch?
1: Je moet mij niet zien in de ochtend, hoor. Nee.
0: Wat een geluk voor mij, dat ik jou tegenkom.
1: Robert Pater. En een roos in de morgen. 12:02, 4 minuten stuurt Peter. Nou, die ziet er goed uit.

0: Muziek van de Sunshines draaiden we. Echte trouw. Ja. Echt trouw. Push je mouw. Hoe komt die Peter nou aan de 12-2-4 menu? Vraag mij af. Een groot bord patat. En een frikandel. En een heel klein kummetje. Mayonaise. Zijn er één ding vertellen? Heb ik niet genoeg aan? Nee. Moet genoeg op, hè?
1: Ja.
0: En de pindasaus vergeten zie ik.
1: Nou.
0: 12, 2, 4 minuten plus wordt het dan waarschijnlijk, Peter. Jammer. Ja. Is helemaal wel heel lekker aan te kijken. Gauw plaatje weg. Zo. Overgesluiten. Oh, daar krijg je toch honger van. Nou.

een plaatje klaarstaan, die Roller Echo. Ik weet niet of die een beetje qua kwaliteit goed mag wezen. Ik heb hem de zomer even bijgepakt. Hè. Ja.

nou, doe ik het ene plaatje weg, kom het andere plaatje weer. Ja. Een barbecue met vlees erop. George, George, George, hou op! Jammer, jammer, je schrijft het, ja. Krijgt u ook zo'n trek?

0: Ja, zilver met... En wat is dan liefde? Nou, ze sturen allerlei lekkere plaatjes die kant uit. Deze kant uit, moet ik zeggen. Even kijken, Peter schrijft... doe een plaatje, ja, met een frituurmandje. Al is het leven nog zo zuur. Alles smaakt beter met frituur.
1: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu... naar een live uitzending van Wout de Wit op Radio 1224 op de Middengolf.

Sunstreams met een heerlijke wals papperie. Zeemansliedjes, hè? Ja. Oh, die George, die is nou weer een zak patat aan het sturen. Ja. Oh, het ziet er zo lekker uit, hè? Oh. Ik ga ermee opbouwen, ga naar de snackbar. Ik ben er klaar mee, want... Ah. Die geur soms, hè? Bah. Kun je ook niet weerstaan, natuurlijk, hè? Nee, ja. Behalve als je het in huis bakt, dan denk ik... Als je dan ergens langs loopt, dan denk je toch... Ik wil toch friet met mayonaise, hoor, ja.

0: Mike Vincent draaiden we op de radio. En friet met mayonaise. En wat denk je?
1: Wout wil graag friet met mayonaise.
0: Oh, oh, klinkt lekker,
1: en
0: George.
1: En geen kroket of... Ja, hij wil graag friet met mayonaise.
0: Oh, ook zo gek als een deur, hè.

Wally was dat op de radio. Ja. De tennisballenlied, wat een ballenzooi, hè. Nou. Wielwissel midden in de...

Dat is niet het beste, hè? Wielverwissel midden in de nacht van een vrachtwagen. Wij bellen altijd de DAF, Peter dan, hè? Ja. Zeker weten. Ben chauffeur, geen monteur, hè?

Kreeg je nog een verzoekje binnen via de server? Ja. En zeggen we nee, dan krijg je er twee. Ja. Oud IJzerboer, goedenavond. Groetje vanuit Gelderland, schrijft hij. Luister mee via internet. Het scholenplaatje van Leo van Helmond. Wij zijn de slijpers van Parijs. Ritchie boom. Gaan we doen, natuurlijk. Komen we eraan, hè? Ja. En Ronald Huisman schreef ook nog even vanuit Montfort. Voor Emiel van der Wallen. Van de Wallen, ja. Van de Wallen? Van de Wallen. Oh. Uit Amsterdam, Ronald? Geen idee. Plaatje van Urbanus en Zwaantjes. Heb ik niet kunnen vinden. Staat niet op de kaart. Prrr. Oh, jammer, hè. Maar, zoals je weet, ben ik niet de vroedse. Heb ik er even een andere gepakt van Urbanus. Pushy stoei. Ja. Kwart over negen. Kan best, hè. Ja. En erachteraan de slijpers. Leo van Helmond. Wij zijn de slijpers van Parijs. Ja. Kom er aan, hè. Om 10 uur is Joop Ruitenweg hier op de zender. Neemt je mee tot aan 12 uur vanuit de Lunteren.

0: Maggie M.A. en España. Olé, olé, olé. Waar zijn de slijpers van Parijs? Dikke Leo, oftewel de slijpers. En Urbanus nog even geleid voor Ronald Huisman. Poesje stoei.
1: Miauw, miauw.
0: Kaas. Vind alle katten lekker. Niet te versmaden. Wiskas. Voor jou. Ja. Voor jouw poes.
1: Miauw.
0: En wij zijn de slijpers van Parijs. Vandaag gevraagd door de oud-ijzerboeren.
2: Ja.

zo net komt Hannie de Roos vanuit de Renen binnengewandeld in de WhatsApp. Goedenavond DJ Wout, zoek zelf maar een mooi plaatje uit voor jullie samen. Dankjewel het hele team en iedereen op de luistertour. Succes met het draaien vanavond en de groetje van Hannie de Roos uit de Renen. En voor jullie samen een gezellige zondagavond gewenst. Dankjewel Hannie. Plaatje gaat natuurlijk richting Renen. De Bultenderp, zegt Peter altijd, ja. Oh ja, George is aan het tikken, die gaat naar bed, denk ik. Ja. Die bamboe vroeg op, hè. Ja. Nachten, nachtwerk, hè.

0: Van wie was dat nummer in Spanje? Was even bij de stadskoker.
1: Ja.
0: Ja, alles waar je op gereden hebt, moet natuurlijk weer in die stad koken. Ja, ja, ja, ja. Was van, was hij ook weer van?
1: Ja.
0: Maggie en May. Dus Maggie en May. Met een Griekse ei aan het eind. George, ja. We gaan even rustig aandoen. Rustpuntje in de show voor Hanny de Roos, Paul McCartney en Wings.

Paul McCartney en Wings en Mill of Queen Try. Ja. En ja, George haalt zo de plaatjes tevoorschijn. Hè. In hoesjes en al. Ja. Doe je goed? Ja. Mooi dan. Ja. Even kijken, een mooi stukje muziek, Kiel. Ja, ja, ja. Even kijken, Wout, ik luister verder mee op bed, Kiel. Morgen vroeg uiteraard weer op. En bedankt alvast voor de mooie sound vanuit Veenendaal City. Schrijft Peter Holland. Ja. Die zijn Moerland. Het wordt iets beter van de week, hè, qua weer, ja. Oh, voor mij mag het lekker, man.

0: ook even meegedraaid voor Hannie de Roos. Natuurlijk deze plaat. Moerland en in de morgen in de zon. Ja, Peter gaat liggen lekker op bed te luisteren. Lekker tussen Peter en Judith in Wouter Wit. Ja.
1: Dus, je kan maar moeilijk opstarten vandaag.
0: Ja.
1: Man, wat kan jou dat schelen? Hier draaien we extra veel hits. Het is bijna een hit.

0: bedankt voor de mooie praatjes.
1: 2-4!
0: Graag gedaan. En jij draait tot 10 uur, schrijf Hanny. Ja, inderdaad. Want om 10 uur komt Ruitenweek natuurlijk.
1: Ja.
0: Het blijkt dat je weer aan het draaien bent, schrijf Hanny. Dankjewel, Hanny. Denk aan andere handen zo.

Leven is liefde. Henk Weygaard op de radio 1224. En er is Anthony Fokkema. En weer ging een vriendschap

Dus George haal de gitaar maar weer van de muur af, want hij gaat er weer aankomen. En ik ga hem ook eventjes draaien. Ja, ik doe het toch. Ik doe het toch nog even voor Peter Holland. Ja, ik wil even vragen. Judith, schrijf even een stukje op in bed. Want Peter had anders geen ruimte. Hè? Even een klein beetje aan de kant gelegen. Peter ligt links, Judith rechts. Een beetje ruimte, een beetje naar rechts gaan. Ja. Zo, ja. Zo gaat het goed.

Voelt beter, ja. Ja, oh. One day you'll be a record star. And people come from far to watch you play. Je bent een tikker, George. Niet aan het spelen.

gezellig krijgt. Hank de Nijf en de Jets. En de Guitar King. Ja. 12-2-4, zometeen Joop Ruitenbeek. Heeft zich al gemeld hier al. Goedenavond, Ruitenbeek. Ja. Neemt je mee tussen 10 en 12 uur. Zometeen zit hij hier in de studio. Ja, in Lunteren dan maar. Ja. Deze ook even voor Ruitenwijk. Laat de haartjes maar lekker wapperen, ja. Patoffertjes kunnen aan

het Radio Kiss uit 1979 en I Was Made For Love You. Even de luchtgitaar erbij en zo. En de Hang the Life in the Jet. En de Guitar King.

Voor het luisteren, zomer even op de zondagavond. Eigenlijk kijkend of de internet allemaal weer mag werken. Lekker stabiel gebleven. Natuurlijk ontzettend blij mee, ja. Je kunt verder gaan luisteren en afstemmen op Joop Ruitenbeek. Neemt je mee tot dan 12 uur middernacht op de zondagavond. Luister nog even een poosje mee, Ruitenbeek. De baas zei, blijf nog een dagje thuis. Oh nee, dat zei hij niet. Maar niet zo heel vroeg

0: Wout, heel veel dank voor de tests, klankjes, babbels en gekkigheid. Fijne avond daar en tot de volgende ronde. Was weer kei gezellig.
1: Ja.
0: Stuur een hele grote kei.
1: Ja,
0: kei gezellig. Brabanders, hè?
1: Ja.
0: Is kei gezellig, man.

volgende keer, zaterdagmiddag, hopelijk 2:30 ben ik er dan weer. Nogmaals, Ruitenbeek, succes, veel draaiplezier. Draai maar weer wat deze kant uit. We gaan eruit in een paar seconden. Dag, hoi.

0: Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van ze over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Sneller dan het geluid. Goedenavond, Joop Rijn.

test 1, 2. Iets over 10, Ruitenbeek bij je. De nachtburgemeester hier op 12-2-4. Even zwaaien naar Wout, Wouter Wit. Houtje. Hij doet het weer goed, hè? Hij doet het weer goed, Wouter. Ook even naar George. George heeft nog geregeld. Onze nieuwe aanwinst op de zaterdag. Hè? Zaterdagmorgen, ja. Vrouwtje van hem ook smiddags. Hartstikke druk. Hartstikke echte muziekfreaks ook. Hè, ouwe, van hier, dat we altijd weer natuurlijk.

En je kan reageren, dat weet je wel, hè. Via onze website, radio1224.nl. Anders even whatsappen met je weekmachine 06 126 55 23.

Nou, ouwe, terug naar 1970. Dat is een poos geleden. Dat is meer dan 50 jaar geleden. Hè? Ze heette vroeger Jefferson Airplane. En later noemden ze Jefferson Starship. Maar dit is dan eigenlijk een oudje. Een van hun eerste.

56 jaar terug in de tijd, hè, kan je je voorstellen. Hè? Toen je dan met bloemen in je haar liep, tenminste toen was je jong was dan natuurlijk. Hè. Jefferson Airplane en Somebody to Love. Iedereen heeft iemand nodig om lief te hebben. Ja. Dat was toen helemaal flauwe power natuurlijk toen. Hè, ja. Dankjewel, dankjewel. Dit is een klassieker. Die ga ik niet eens aankondigen. Deze week kennen we allemaal klassieker uit Nederland. Ja. Uiteraard doen we ook nog. Ook nog.

0: dit is het mooiste stukje toen ik even zopen ben. Hè? Ja, George, hang die gitaar maar weer in de muur. Hè. Hang maar weer in de muur. De gitaar van je. Een stuk een biertje of 10, dan maak ik het uit. Dan kan je dat wel doen. Hè. Goedenavond, 12:24. Rijdt de beek bij, hè? Ja, ja. En zijn jullie er klaar voor? Oké, daar gaan we.
1: All aboard for Night Train.
0: Even een live stukje. Let op. Dit ken je wel van Boudewijn de Groot, maar dit is van het schaap met de vijf poten. Ja.

0: Hij klinkt wel hetzelfde, maar een heel andere artiest. Je kent misschien wel Adele Bloemendaal, hoorde ik nog. En de jonge waard hoorde ik op de achtergrond. Ja, hoe laat is het uit de week? Bijna 10:15. Ja, ja, niet die, wie niet weg is, is gezien. En je moet het met mij doen. Dit is Major Dandy. En hij heurt het on the radio. Goedenavond, 12:24. Uit de week bij je.
1: She took

0: Major Dandy hier op jouw 1274. Met Dick van Altena natuurlijk als zanger toen nog. En later rond hij voor zijn eigen met je Nederlands zingen. Zo, je kent hem wel, ja.
1: Dit is 1212 1224.
0: Oké, dan weten we dat ook weer, hè.

0: iemand die gaat nou koffie zetten. Hoe laat, waarom zo laat koffie zetten uit de bek? Nou, zo'n vrouwtje komt net thuis van het werk. Ja, sommige mensen moeten nog s'avonds werken, hè. Lekker bakje koffie, heerlijk.
1: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Joop Ruitenbeek op Radio 1224 op de Middengolf.
0: Goedenavond, Ronald, hè. Was er ook bij de Ramon voor. Morgen weer lekker weg, hè, jongen. Ben ik, hè.

0: Onze oude truck uit al in de 80, hè? Henkje Weijgaard. Ja, ja, even een plaatje was dat voor alle mensen die morgen weer in de truck zitten. Die weer de hele week op pad gaan. Ja, sommigen in het binnenland, maar de meesten gaan nog helemaal in Italië, buitenland, de hele week weg. En als ze geluk hebben, zijn ze vrijdagmiddag terug. Maar meestal wordt dat zaterdagmiddag, hè? Moet je niet aan denken, hè? Ik pak nou een plaatje, ik heb geen idee, hè? Sweet Country Day. Cletus T. Judd heet hij. En bake me a country ham. Dus bak me een boerham. Ah, lekker, lekker, hè?
1: I was sitting there with my fork and

0: T. Judd was het, hè? Make me a country ham. Goed idee, Wout, hè? Van die sticker op die truck. Ja, 2 bij 3 meter of zo moet kunnen.
1: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.
2: Yeah. Dus nummer gaat over de bakker van het veer. De bakker van het sandoel. Bakker Schoitbroek heet hij. Is een mooi makker. Goeienacht.

0: de WC-experience. Als je heel goed luistert, dan hoor je eigenlijk het nummer van Rod Stewart. Alleen dan even steviger. Dan hoor je I Am Sailing, hè? Bakker Schooitbroek, zo heet hij, hè? En Bakker Bruin, hij Bakker Bruin. Ja, dat doe ik ook wel eens, hè? Zo wc dan, hè? Ja.
1: Als jongen jatte ik hun fruit, dan kreeg ik trappen voor mijn gat. Toen heette ik een aardschavuit, omdat ik aan hun dochter zat. De reputatie die ik had, ligt net als ik, allang op straat. Ze kennen mij in deze stad, het is beter dat ik haar verlaat. Mijn ouders zitten nog met mij, ik slaap hun verdriet geen acht. Ze leven in mijn zwijnerij, en als mijn moeder weer een nacht dat ik niet thuis kwam heeft gewacht, dan zeurt ze en dan word ik kwaad en vloek en brul uit alle macht. Het is beter dat ik haar

Heeft u raak gezegd, God is de liefde, verder niet. Dat is wel goed, maar ik ben slecht sinds wie mij lief was, mij verliet. Sinds wie ik trouw was, mij verriet. Maar ik wil liefde en geen haat. Dus als het leven dat niet biedt, is beter dat ik het verlaat.

ballade was dit. Ja, er zijn zoveel ballades gemaakt. Dit was de ballade van wat beter is. Wat is nou beter? Ja, dat weet je nooit. Boudewijn de Groot hier op 12.24. En onthoud één ding, je leeft maar één keer. Du liebst nur einmal Karigot. In het Duits, ja. Dus geniet ervan, zo is dat. Ja, gewoon doen. Niet te komen morgen, want nu

0: 104.
1: Goedenavond.
0: Hier draaien we polka's, Dutch shellplatters, Engelse klappers. De allerbeste piratenmuziek. Welkom bij Radio 1224.

0: einde is heel typerend van de Killer Queen uit 1975. Bij Brian May, even op die gitaar, allemaal dezelfde stukjes heet. Ah, blijft leuk. Blijft leuk. Was even meenemen toen je met Top op dat filmpje voor het eerst zag van Killer Queen in 75. Opgemaakt en een beetje aparte vrouwenkleren aan en een raar handschoentjes aan. Met zo'n microfoon, zo'n kort microfoontje, die Freddie Mercury. Was gewoon even wennen. Eén ding is zeker, dat is altijd muziek.
1: We

0: steeds smakelijk ook Miranda, hè? Ravioli, ja. En koffie. We kunnen natuurlijk, hè? Je hoorde Beppy Kraft, een oudje, dat is altijd muziek, ja toch?
1: Het is 10 uur geweest. Dit is Joop Ruitenbeek.
2: Ik zie niet in zijn fanclub, maar ik heb wel veel bewondering voor wat hij heeft bereikt. En hoe hij het

Ja, schreeuw maar, je moeder hoort je toch niet, hè? Nee. Ik heb nog een drink Gloria voor je uit Italië, Umberto Tozzi. Er zijn zoveel nummers met Gloria, ja.

alles op Siciliaans, hè? Gloria op Siciliaans. Om met de tortie, hè? Cameo, cameo. Maar even richting 11 uur alweer. Dan ben ik nog even een uurtje bij je. Zet je nachtbrakers. Deze bijvoorbeeld. Hier was ik eens gisteren.

schreeuw maar, schreeuw maar, hoor je zo niet. Zeker is Kusten, je kent hem al van laat die bel maar bellen, deze jongen komt niet meer, hè. Elf uur precies hier op jouw 12.04 en ondertekenen eruit de beek bij je tot middernacht en er even bij. Je kan een plaatje aanvragen als je wil, hè. Als je dat wil, hoeft niet, hè. Nee, alles maar. Niks hoeft. Dat scheelt weer een stukje doen, ja. Even nog een oudje ga ik draaien van Unit Gloria, helemaal uit 1969. En de laatste 7 dagen. Weet je wel, met de heren en zo. En Robert Long was de liedzanger trouwens van Unit Gloria. Daar komt hij aanlopen.

Harry Blix en de Nederlandse vertaling van origineel van Brian Hyland uit 1962. Hè? Sealed with a kiss, dit is gewoon bezegeld met een kus. Welterusten Miranda, welterusten George, lekker slaapjes doen, hè. Handen boven de tekens natuurlijk, hè? Ja. Even een stukje country. Dit is de vrouw van June Carter Cash.

0: dankzij het verhullen van de wonderdertechniek is het mogelijk om met dit apparaat bij iedereen thuis te komen. Het heet radio. U bent nu getuige van een uitzending.
1: Alleen het allerbeste. Radio 1233.

oudje van Johnny Ray hier op 12.4. Yes Tonight, vanavond gaan we beginnen. Even nog een oudje, Helen Shapiro, Queen for the Night, willen ze allemaal zijn, die vrouwen. Hij slaapt wel, wat rust, jongen.

0: Hij dacht wat anders natuurlijk. Susanne Veldmeijer, richting, richting 11:30. One night stand.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's Flashback.

0: duikje van Palenka hier op jouw 12-2-4. Nog eentje dan, nog eentje dan. Man for Man.
1: All aboard for Night Train.

geweest. Ja, heerlijk is dat, hè. Moeders mooiste, hoor, die uit Volendam, hè. Soms voel je je eigen lekker anders. Hè. Dat is ook heel lekker als je je eigen anders voelt, hè. Ja. Bijna 11:45. Ik ben nog even bij je tot middernacht. Morgen weer fijn werken, jongens. Hè? Kijk, ik heb geen last meer van. Gelukkig niet, hè.

heren van de Manic Street Preachers hier op 1224. En het team van MESH. MESH ken je wel, hè? Vroeger is zo'n veldhospitaal in Vietnam. Dat is een hele serie over. Ik kom elke week een keertje op de televisie. Hè? Dat is wel leuk. Ja. Even richting Montfort heb je nog eentje. Eentje voor Rod Stewart. En een oudje, ja, 1967, ja. De eerste steek is het diepste. Knal door je hart heen.

0: Rod Stewart. Hij treedt nog steeds op, hè, dik in de 80. Moest ook dood op het podium vinden.
1: Denk ik wel, ja.
2: Dit zijn de helden van 12-2-4.
0: Wat blijkt je nog? En dan gaan we slapen, jongens, ja.

En van je haarkammer natuurlijk, hè. Met de koele wijn. Sluit de deur verstappen als je kan. Mijn laatste vocale gaat erin. Hé, hey, morgen als je moet werken, werk ze. Als je uit kan slapen, je hoeft niet te werken. Dan zeg ik, doe maar kalm aan vandaag, hè. Ja, hé, hey, groetjes en tot de volgende keer. Dit is Stan CC als laatste vocale voor de klok van middernacht en voor de 18e mei. En de dingen die we doen voor de liefde. Welterusten.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl. Dit is
2: Radio 1234.
0: De mooiste muziek hoor je hier.
2: Wat een mooie muziek.
0: Radio 1224.
2: Altijd piraten hits.

0: is Radio 1224.
1: Ik vind je ook gek.

niet bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

zich nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, mijn vriend.

0: mooiste muziek hoor je hier.
1: Radio 1224.
2: Weerbericht. Er kan nog wat regen vallen in de oostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 8 en het waait nauwelijks. De ochtend begint in het oosten bewolkt met kans op regen. Aan het eind van de ochtend vallen er vooral in het zuidwesten een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met her en der een bui waarbij onweer en lichte hagel mogelijk zijn. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenavond is er overal nog kans op een bui. Namorgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
3: Ja, we zitten allemaal niet te wachten op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
3: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij.